elders as it mooi weer en warm. A eiland en die zon in stade gedaan. Zorgvrij vrede, waar die schoenen het omarm. Koraal met die water in niks om op te klaan. Kokos met bomen en klanken van exotische gezelschap.

Johanne, Brille, breek witte, assenbaar, lekker brood. Kokos, net bome en klanke van exotische geselskap. En die boodskap is duidelijk. Hierdie is hemelse mannen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

de dag wat komt. Wat ik in die vijf wereld gaan verstom. Wat ik en jij is voor mekaar bedoel. En mijn valse dromen nooit gedink ik zou zo voel.

bij jouw handen vast. Vouwde toe. En jouw jas kan das. Die leven kiest.

JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie besig om met jou boodskap hier te doen op 082-333-667. Veels geluk, liewe Erika, met jou verjaarsdag. Ons is baie lief vir mama en is geseend om so wonderlike ma en ouma te hê. Mag die Here vir mama ryklik seën met baie liefde uit Australië. Frans, Leandra, FJ en is dit Mia. Ai man, so Erika, mama, lekker verjaar, jy is een wonderlijke ma en oma, en is daar uit Australië, uit Frans, Leandra, FJ en Mia, wat vir jou baie, baie geluk sê, dis baie besonders, nee. Wil graag vir Tannie Flippie Els, baie geluk sê met haar 84ste herdenking van haar geboortedag, mag die nieuwe levensjaar gevul wees met die mooiste blomme op jou pad, mag Jesus Tannie nog lang spaar, liefde groete, Anton en Belinda, aan Tannie Flippie Els met haar 84ste verjaarsdag. Graag my sister, Maureen Jordaan, hartelijk geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy vele voorspoedige en geseënde levensjare ervaar op jou levenspad, lekker verjaar, van Oosis. Oosis wat vir sister Maureen Jordaan baie geluk sê met haar boodskap van verjaardag. Pastoor Mornay se boodskap was fantastisch, sê Eugene, ek is bly julle het dit geniet. Ek moet sê, pastoor Mornay sit baie, baie tyd in, natuurlijk om die boodskappe vir ons te stuur en ja, baie belangrik dat ons dit so lekker vir mekaar kan deurgee. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskap talent, daarna gaan ons nog boodskappe vir jou lees, maar Roan van der Kuil sê Leo Kuil en Estie sê hey na na.

Tante, ek hoop het beantwoord jou vraag. Dispatch het nou uit volle bors gesing. Wat bedoel jy dan nou? Dankie vir allemaal wat saam gepraat het. En ja, hoe geniet ek nou oor boerenplaas, sê Daphne? Nee, ou Dante het iets in ons wakker gemaakt. Dat het toch ook wel, as hy dit sê, dan speel ons om. Amper nie tyd so 7 minute weg.

mamma kagit sa lifi o kaporta na kortay ki ufas. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik wens ik was jouw wolraad vol tamade. Ik schrijf voor jou een love song op zes snaren. Al heet ik niet een paard om op te klim, zal ik voor jou een likkie uit mijn hart uitzang.

0: Dis die Weskus manier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Lekker, my vis gehad, man. Lekker met die eetje.

0: zak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaat. Hé hey, papi. Mijn vrouw zak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaat.
1: Trek hem weer, trek hem weer.

slang. Ze is mij onaardig. Ze dansen iedereen. Samen met 5000 pixies.

zari blki en haal af je das. Van die zie die bloedtraining, ons rijdt in het glas. Gooi weg aan die suitcase en drink liever stas op.

Fransen van Kuik, dagdromen en Sabbia. Big Nick samen met jou is die Big Nick Draai. Want zit je motorsport niet met Rembrandt om die draai. Net na ons terugkomt van die wonkerak af. Ook jou kiekie kijk. Luur voor ons om die draai. Ons kijk hoe gaan jy vaar vandag sin. Ek denk vandag sin kan dat nogals moeilik wees. Bekie, miskien moeiliker as gister sin. Ons sal maar sien. As jy op soek na een winskoop, gaan luur geris na WeBuyCars. Se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kijk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle web. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou. Back.

Sek is een weekend tijd van die ochtend om te komen met nog een koude water aanslag. Hulle maak moeilijkheid.

commitment staan op even zo'n spoor. Het is een liefde maken en moet verloor zijn jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij help me? Dat is die vlug van die gitaar. Woke up this morning en hier weet, die

En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visserman vrou.

en stuur een keer die likkie op die rug van die wind. Maak zeker dat jij dit zal krijgen.

en elke soort en ieder en elk moet nou al stem laat tel en sal reg moet kies by die kruispad oor die rigting wat ons nou moet vat.

ek my leven heel van voor weer oor kon kry, sou ek min of meer dieselfde draai maak, sonder om te twyfel.

het water wat voorbij is, zal geen meel weer maken. En of je alles benut het, kan slechts jij bepalen.

Od laten jaar kal voet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

of spoken verlifra that we take the incomes of the honor in the knee met a binnerige arm om a wervel nek and a swinky klap op a geraafde bek.

lekker wat lemon en een dreven trok. Een appel en een midi-stronk. En dan zie je de wereld red. Tja, de matisseus en kerrykos. En als die kerry brandt, dan ziet de evel los. Dan maak een doppie mens goed jong. En die dina sleet je weg.

0: funny mana funny pana no sana fan sodana scooby-doo. Sukadooma, sukadooma, sukadee-da-doo. Wie se voete wikkel hiernaartoe. Dis een harige boer met een kweperlak. En hij pist naar al die katten dat die honken spat. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Dis een inge met de zenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Dis een inge met de zenen komen zwaai. Sukadooma, sukadooma, sukadee-da-doo. Wie se voete laat die grond zo bloe. Dis een harige boer, hij is een witte bij. Hij slaat die vonkjes, eet die klonkjes tot die hoeners kraai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Dis een inge met de zenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Dis een inge met de zenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh, allee, ai, allee, ai. Dis een inge met de zenen komen zwaai. Allee, allee, allee, oeh.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.